25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zamburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zamburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt.

Ja, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En ik ga er lekker vandoor. Maar niet getreurd. Tonka is na het slapen vanavond om 10 uur weer aan het uitzenden hier op Den Haag FM. Ik ben er dinsdagavond om 11 uur in gezelschap van de verre buurman. En woensdag ben ik er met DJ Memphis. En dan volgende week zaterdag weer. Tot de volgende keer. Doei! En bedankt voor het luisteren.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm,

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
1: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
0: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm,

altijd op de hoogte met Den Haag FM. Wij zijn Den Haag FM, trots op de artiesten uit onze stad. 100% Haags, met nu Haagse muziek. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goedendag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
7: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
6: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
4: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
3: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm,

Zomer klinkt Haags. Alleen op Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm.

Zomer in de stad. Den Haag FM draait hem voor je. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
4: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
3: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm, eentonig wel.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

en informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij PRO maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
5: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
4: Marielle Favier van PRO hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens PRO. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm, eentonig.
3: Nu de nieuwe

0: van De Nieuwe Van Nierop. Zondag tussen 11 en 2 op Den Haag FM.
1: Beginnen 100 jaar geleden. In 1924 kwam het origineel uit van C.C. Rider. Hier is Ma Rainey.

0: Van Bessie Smith tot Patti Smith, van Billie Holiday tot Billie Eilish. Je hoort ze allemaal en nog veel meer in de zomerspecials van de Nieuwe Van Nierop. Elke zondag tussen 11 en 2 op Den Haag FM.
1: Welkom bij de eerste van een hele reeks zomerspecials van de Nieuwe Van Nierop met de beste singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. Schrik niet. Je gaat ze in chronologische volgorde horen. Zo begonnen we al in 1924 met Ma Rainey. En zo duiken we dit eerste uur al door de jaren 20, 30, 40. En we komen al bij de rock'n'roll in de jaren 50 terecht. En dan de komende uren nog een mooi werk tot en met 1974, geloof ik, dat we komen deze eerste drie uur. Ik ga de liedjes telkens in drietallen horen en er vertel ik kort wat bij, ondanks dat er heel veel te vertellen valt over heel veel van deze muzikanten natuurlijk. Maar het gaat om de muziek, je gaat het vanzelf wel horen. Het eerste drietal dan. Als derde Bessie Smith, de grote blueszangeres uit de jaren 20. Backwater Blues uit 27. Daarvoor de Carter Family, geschreven door Maybelle Carter. The Storms Are On The Ocean, de grote invloedrijke folk country muzikantenfamilie. En als eerste Ethel Waters, Go Back Where You Stayed Last Night, What's Good For The Goose uit 1926.

Je hoorde de zeer invloedrijke Bessie Smith en eerder al Ethel Waters en Ma Rainey. Ik ben op dit moment een boek aan het lezen dat heet Queer Blues. En dat vertelt het verhaal van de pioniers van de blues en jazz in de jaren 20, 30. En dat die in die tijd nog wel gewoon konden zingen over hun queerness. Dat is wel opvallend, want in latere decennia moesten de muzikanten voornamelijk in de kast blijven als ze het daarover wilden hebben. Volgende drietal dan, en dan duiken we de jaren 30 in met jazz, met Ella Fitzgerald, de grote dame. You Showed Me The Way. Ze schreef niet heel veel eigen liedjes, maar deze wel uit 1937. Daarvoor folk van Frances May Maddox, Ships That Pass In The Night uit 1937.

1930. En als eerste een zangeres die ook actrice was. En wat voor een. Ze won als eerste zwarte actrice een Oscar voor Gone with the Wind. Dat is 10 jaar later. Dit is 1929. Hier is ze met Any Kind of Man Would Be Better Than You.

Hattie McDaniels, Frances May Maddox en Ella Fitzgerald hier op Den Haag FM in een overzicht van de beste singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. Volgende drietal, dan gaan we al heel langzaam richting rock'n'roll. Als laatste hoor je Sister Rosetta Tharp, dat is een voorloper van de rock'n'roll. Strange Things Happening Every Day uit 1945, daarvoor ook uit hetzelfde jaar. Memphis Minnie met Please Set a Date en als eerste Alberta Hunter, The Love I Have For You.

пою. I never fret or worry, at no time am I blue.

But where you been, dude?

Sister Rosetta Tharpe vermengde blues en gospel, maar het gitaarwerk verraadt al dat het een voorloper is van de rock'n'roll. Chuck Berry heeft hier goed naar geluisterd bijvoorbeeld. Bijna alleen nog maar Engelstalig werk laten horen en dat blijft eigenlijk wel zo in de loop van de komende uren. Maar af en toe is er ineens een liedje in een andere taal. Straks Big Mama Thornton, nog zo'n voorloper van de rock'n'roll. Let Your Tears Fall Baby uit 51. Daarvoor Willie Mayford Smith met What Matter of Man Is This. Dat is nog wel een echte blues. En als eerste, daar hebben we het dan. Uit 1947 in het Frans, La Vie en Rose. Hier is Edith Piaf.

Mama Fortin zitten we in de jaren 50 en we gaan lekker door met ook al toch wel rock'n'roll. Drugstore rock'n'roll hoor je straks als derde van Janis Martin uit 56. Ook uit 56, dat is nog een dame van de jazz natuurlijk. Billie Holiday, Lady Sings the Blues. Oh, ze zingt dan weer de blues. Nou goed, en als eerste Ruth Brown. Hier is Hello Little Boy.

Van Bessie Smith tot Patti Smith, van Billie Holiday tot Billie Eilish. Je hoort ze allemaal en nog veel meer in de zomerspecials van een nieuwe Van Nierop. Elke zondag tussen 11 en 2.

bad news.

Drugstore Rock and Roll uit 56 van Janis Martin. Het volgende drietal is lekker divers, maar ze komen alle drie uit 1957. Als derde The Game of Love van Laverne Baker. Daarvoor de leuke meidenband The Bobettes met het heerlijke Mr. Lee door hen zelf geschreven. Er zit een soort zussen in die band. En als eerste, en eigenlijk het oudste liedje uit deze lijst. Elizabeth Cotton beweert dat ze dit al als tiener schreef, ergens rond 1910. Maar ze nam het pas in de jaren 50 op. Freight Train hebben we het over. Een grote invloed op de folk, maar ook op de skiffle sound in Engeland, waar de band The Quarrymen het op hun repertoire zette. De Quarrymen werden later natuurlijk de Beatles. Freight Train, hier is Elizabeth Cotton. Freight Train.

Van Bessie Smith tot Patti Smith, van Billie Holiday tot Billie Eilish. Je hoort ze allemaal en nog veel meer in de zomerspecials van de nieuwe Van Nierop. Elke zondag tussen 11 en 12.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
7: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
6: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm, eentonig.
0: Nu de nieuwe van...

0: Van Bessie Smith tot Patti Smith, van Billie Holiday tot Billie Eilish. Je hoort ze allemaal en nog veel meer in de zomerspecials van de nieuwe Van Nierop. Elke zondag tussen 11 en 2 op Den Haag FM.
1: Welkom bij uur 2 van een hele reeks aan zomerspecials. Geconcentreerd op de singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. Afgelopen uur bracht ik je al van 1924 tot 1957. Nu gaan we de hele jaren 60 door in dit uur. Verwacht Carole King, Nina Simone, Jefferson Airplane, Miriam Makeba, Irma Thomas. En laten we maar gelijk beginnen hoor. Het eerste drietal als derde. Something's Got a Hold on Me van 61. Etta James. Daarvoor Peggy Seeger met The Ballad of Spring Hill uit 1960. Een grote dame uit de folkhoek. Overigens, een van de weinige keren dat je een man hoort meezingen. Haar eigen geliefde Ewan McCall doet mee. En als eerste een andere Peggy, nog in de jaren 50. 59 is dit het Cy Oliver Orchest met Peggy Lee. I don't know enough about you.

Peggy Lee, Peggy Seeger en als laatste Etta James. Something's Got a Hold on Me uit 1961. Een goede tijd voor geweldige soulmuziek. Blijf maar luisteren. Straks als derde folkmuziek. Buffy St. Marie schreef het origineel en zong het ook. Universal Soldier, later een hit voor Donovan. Daarvoor Irma Thomas, Wish Someone Would Care. En als eerste Dinah Washington. Hier is ze uit 1963 met Soulville.

Universal Soldier uit 64 van Buffy St. Marie. Een klassieker wat betreft folkmuziek, maar ook wat betreft protestliederen. We gaan naar het volgende drietal toe. Als derde ga je horen een muzikant uit Zuid-Afrika. Miriam Makeba met haar grote hit Pata Pata uit 67. En daarvoor Bobby Gentry, het dramatische verhaal van Billy Joe, oftewel Ode to Billy Joe. En als eerste folkzangeres uit Engeland, Sandy Denny, was lid van Fairport Convention. Dit liedje nam ze ook solo op. Who knows where the time goes?

Sandy Denny, Bobby Gentry en als laatste Miriam Makeba. Wat is eigenlijk een singer-songwriter? Nou, ik heb het niet opgevat als genre-aanduiding, niet een soort muziek. Daarom hoor je allerlei soorten muziek in deze programma's. Nee, vooral als een professie. Iemand die zijn eigen liedje zingt. Heel simpel, die zijn eigen geschreven liedje zingt. We krijgen er weer drie op een rijtje. Betty Wright, Watch Out, Love. Uit 1968, daarvoor Betty Swan met Make Me Yours. En als eerste Grace Slick en haar band Jefferson Airplane. Het bekende White Rabbit uit de 67. One.

Jefferson Airplane, Betty Swan en Betty Wright achter elkaar. Volgende drietal. Nina Simone hoor je als laatste. To Be Young, Gifted and Black uit 69. Dat is jazz, dat is soul. Noem het wat je wil. Daarvoor Mavis Staples, nog steeds actief. Samen met de Staples Singers, Stay With Us uit 68. Dat zit dan weer tussen soul en gospel in. En als eerste vanuit de Britse golf aan de beatmuzikanten. Work is a four-letter word uit 68 door Cilla Black.

Nina Simone hier op de NAGFM. Ik had natuurlijk van haar nog veel meer liedjes kunnen kiezen. Maar ik heb van elke artiest maar één liedje gekozen in deze lijst. De volgende drietal als derde Carole King. Wat mij betreft een van de grootste singer-songwriters aller tijden. I Feel the Earth Move uit van haar geweldige Tapestry plaat uit 71. Daarvoor Carolyn Franklin, de zus van Aretha, met I Don't Want to Lose You uit 69. Daar weer voor Marlene Scholl. Je kent het als sample, denk ik wel. Hier is Liberation Conversation.

Marlena Shaw, Carolyn Franklin, haar zus Aretha hoor je volgend uur en Carole King. En met Carole King zitten we bij de grote golf aan singer-songwriters van begin jaren 70. Het gaat nu druk worden met heel veel singer-songwriters, beïnvloed door Beatles en Dylan natuurlijk. We gaan er nog eentje horen, nog zo'n hele grote dame uit 1971 ook van haar prachtalbum Blue. Hier is A Case of You, Joni Mitchell. Tot volgend uur.

Van Bessie Smith tot Patti Smith, van Billie Holiday tot Billie Eilish. Je hoort ze allemaal en nog veel meer in de zomerspecials van de nieuwe Van Nierop. Elke zondag tussen 11 en 2.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
3: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heenkomen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
2: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm. Eentonig bijna. 29 graden maximaal. Het zakt in de nacht van woensdag naar donderdag naar 18 graden. Koeler dan dat wordt het niet. Donderdag bewolkter. In de middag kans op regen en maximaal 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Van Bessie Smit tot Patti Smit, van Billie Holiday tot Billie Eilish. Je hoort ze allemaal en nog veel meer in de zomerspecials van de nieuwe Van Nierop. Elke zondag tussen 11 en 2 op Den Haag FM.
1: Welkom bij uur 3 van de zomerspecials met de beste singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. En we hebben eigenlijk al 45 jaar, de eerste 45 jaar gehad, de afgelopen 2 uur. Want dan ga je lekker snel met maar 3 of 4 tracks per decennium. Maar nu is het wat meer intensief. We gaan nu alleen maar liedjes uit de begin jaren 70 horen. Meer dan 3, 4 liedjes per jaar. Wat voor kun je allemaal verwachten dit uur? Aretha Franklin komt voorbij, Joan Armatrading, Dolly Parton, Suzy Quattro, Gloria Jones, Minnie Riperton, Tina Turner. Nou, laten we maar beginnen. Allerlei soorten muziek dus. Straks als derde Melanie Nicholson. Daarvoor Judy Sill, Jesus Was a Crossmaker. En als eerste een van de grootste singer-songwriters. En ik heb niet gekozen voor haar bekendste liedjes. Nee, maar ook heel prachtig dit. Hier is Coat of Many Colors, Dolly Parton.

Bessie Smith tot Patti Smith, van Billie Holiday tot Billie Eilish. Je hoort ze allemaal en nog veel meer in de zomerspecials van de nieuwe Van Nierop. Elke zondag tussen 11 en 2 op Den Haag.

Je hoorde Dolly Parton, Judy Still en als laatste Melanie. Ze hebben allemaal heel veel mooie liedjes geschreven. Geldt trouwens niet voor iedereen. Nee, sommige artiesten zijn heel groot, maar schreven zelf bijna geen liedjes. We gaan straks als derde een hele grote dame horen, Aretha Franklin. Schreef een paar behoorlijke hits, maar de meeste liedjes zijn door anderen geschreven van haar. Rocksteady schreef ze wel, geweldig liedje uit 72. Daarvoor Sarita Wright, To Know You Is To Love You. Dat is een van de weinige platen in deze hele reeks van specials waarin een man te horen is, namelijk haar eigen geliefde Stevie Wonder, zong mee. En als eerste Valerie Simpson. Ze schreef heel veel samen met haar partner Ashford & Simpson, was dat duo, voor anderen. Maar dit is haar eigen werk. Hier is Cinnamon, Valerie Simpson.

Aretha Franklin, Rocksteady, ze schreef het zelf. En dat laatste is een voorwaarde om in dit lijstje terecht te komen. Daarvoor Sarita met To Know You Is To Love You. En daar weer voor Valerie Simpson. Het volgende drietal, grote namen hoor. Carly Simon als de laatste. Misschien niet het meest bekende liedje, dat is natuurlijk Jorg Sauvin. Maar The Right Thing To Do, ook heerlijk. 1972 hebben we het over. Daar komt ook Bonnie Raitt uit. Nog ver voordat ze groot ook in Nederland doorbrak. Give It Up or Let Me Go. En als eerste een van mijn persoonlijke favorieten. Ik heb al haar albums wel op LP, zeg maar. John Armatrading, Gave It A Try.

Carly Simon, Bonnie Raitt en Joan Armatrading, Trading, allemaal 1972. Ze horen bij de beste singer-songwriters wat mij betreft van de afgelopen 100 jaar. We gaan er nog drie horen. Ja, en wel ook wel weer eens een beetje andersoortige muziek. Susie Quattro als laatste. Glamrock was groot in begin jaren 70. Zij was een van de dames die dat maakte. Glycerin Queen hoor je van haar. En voor Laura Nyro met Wedding Bell Blues. Niet zo'n grote naam, maar wel een prachtig liedje. En als eerste de schrijfster van een heel bekend liedje, Killing Me Softly. Dat was bekender in de uitvoering van Roberta Flack. Maar Lori Lieberman schreef het. Hier is ze met Killing Me Softly.

Met Suzy Quattro zitten we in wat stevigere muziek. En we gaan nu ook wat blues, of nee, funk-achtige soul blues horen van Gloria Jones als eerste. Baby, Don't You Know. En daarna Anti-Love Song van Bette Davis. Niet te verwarren met Bette Davis. Dit is de zangeres van begin jaren 70. En als laatste hoor je strakjes, dat is dan weer heel lieve, rustige muziek. Minnie Riperton met haar bekende Loving You. Maar eerst dus Gloria Jones.

Gloria Jones, Betty Davis en als laatste Minnie Riperton. Geweldige zangeres en overigens ook de moeder van een actrice en komiek die ook wel zingt in haar acteerwerk. Maya Rudolph heb ik het dan over. We zitten in 74, we gaan nog wat soul horen hoor. Strakjes Tina Turner, Nutbush City Limits schreef ze zelf in 74. Daarvoor Ann Peoples, I Can't Stand the Rain. Dat was later een hit van Tina Turner, maar dus door Ann Peoples geschreven en gezongen. Wil je dit programma terugluisteren, zoek dan even denhaagfm.nl op. Of de website van De Nieuwe Vanier op, blogspot De Nieuwe Vanier op. Of de Insta of de Facebookpagina van De Nieuwe Vanier op. Allemaal terug te lezen wat hier te luisteren was. En nog komt, zeg maar. Hier is Ann Peoples, tot de volgende keer. Oh ja, en zet je radio niet uit, hè. Straks na 2 uur neemt Jeroen Bijl ons weer mee naar een prachtig vakantieland. Met prachtige muziek en leuke weetjes. Veel plezier met Jeroen.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem. Zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
9: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
10: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
9: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm. Eentonig bijna. 29 graden maximaal. Het zakt in de nacht van woensdag naar donderdag naar 18 graden. Koeler dan dat wordt het niet. Donderdag bewolkter. In de middag kans op regen en maximaal 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ja, we zijn er. Bob, dankjewel, wou ik zeggen. Dat lijkt me wel zo netjes. Studio is niet online, maar nu ineens wel. Wat goed, we kunnen toch afstemmen. Even draaien, hoor.
1: Altijd dichterbij. Ja. 89.3 FM. Radio.
0: Dat zijn de buren even doorzoeken op die band. Ja, dat is technisch toch altijd.
2: Bayern's beste muziek mix. Antenne Bayern.
0: Nee, nee, nee, dat is Duits. Even ook door. Hier dan.
3: Los 40.
2: Los 40.
0: Nee, verder, verder, verder op die band, jongens. Draai even door. Daar is Italiaans. Nee. Hier dan misschien? Even kijken. Ja, deze.

0: Och, wat mooi. Sur les dunes du Sahara. Voyage, voyage, maar niet in de versie die je kent van Desireless uit 1986. Dit was Barbara Pravi, andere Franse artiest die het... het is geen cover eigenlijk, want het is natuurlijk nog steeds in het Frans. Radioles is altijd dat je nooit over fouten moet doorgaan, maar ik wil toch even uitleggen wat er gebeurde. De studio die moet online en dat gebeurt in de centrale regelkamer, ver weg hier vandaan van de Laan van Schaven Media. En die ging niet online. Ja, kan ik niks aan doen. Maar ja, weet je, reizen is ook aanvaarden. En soms moet je even een bandje verwisselen.
1: Dit is Haagse Zomerradio.
0: We zijn toch vertrokken dan. Rico van Nierop, dankjewel. Voor de oude van Nierop, de nieuwe van Nierop. Ik weet nooit precies wat het is. Maar we noemen het gewoon de magnifieke van Nierop. Volgende week is hij er weer. En ik mag het stokje oppakken waar hij het achterlaat. Haagse Zomerradio, we zijn goed op weg hoor. Ja, aangekomen in Frankrijk. Vorige week Spanje, zo dadelijk zal ik even een terugblikje met je doen. Seizoen 5 zijn we, dus jubileum uit editie, aflevering 3. Welkom, het eerste land achter ons. Het voelt alsof we echt pas zijn vertrokken, hè? Dat we helemaal niet al duizenden kilometers erop hebben zitten, joh. We hebben nog veel kilometers te gaan richting het noorden, oosten in Europa. En dan zakken we heel veel later pas langs de Italiaanse laars weer naar beneden. Je weet het, hè? Zolang de rozen bloeien, zendt Radio DT Zomerradio uit. En zoals het dan in de Tour heet, Parijs is nog ver. We reizen over het land van de Autoroute du Soleil, eindeloze lavendelvelden, chauvinistische Fransen en ook Chartreuse. Het land waar je kan loungen aan de Mediterranee, maar ook kan surfen aan de Atlantiek of Chartreuse kan drinken. Het land van stokbrood, champagne, Chartreuse, roestende auto's. Het land van Bordeaux, Bourg-en-Bresse en Besançon. Het land van Valence, Vichy en Vesoul. Vind je allemaal in Frankrijk. We kunnen doorrijden naar het westen, in Nancy gaan wandelen over de Place Stanislas. Heel mooi plein is dat. Of weet je, we zakken gewoon af naar het zuiden. Naar Colmar met zijn schattige grachtjes en dan zo richting Mulhouse. Door de Elzas, dwars er doorheen, waar die fruitige Riesling of een feestelijk bubbelende Crémant d'Alsace in het glas fonkelt. En dan een glaatje Chartreuse na, hè. En dan verder door dat vakantieland bij uitstek. Van Parijs tot Perpignan. We eten escargot, bœuf bourguignon, millefeuille. En dan daarbij een mooie witte Margaux. Of een robijnrode Châteauneuf du Pape. En natuurlijk een gifgroene Chartreuse na. Alcoholpercentage 55%. Ja, nou denken mensen dat dit programma een alcoholprobleem heeft. Dat is helemaal niet waar. Behalve als het op is. Vorige week Spanje. Nog even

0: Oh ja, nou, als Portugees, maar weet je. Den Haag FM is thuis van alle muzikale markten.
1: Fangoria.
2: Oh ja, mooi.
1: Ah ja, Henrique.
0: Zoon van, hè, hoor je dan te zeggen. We gaan verder door over de Autoroute du Soleil. Radio DT 2026. Daar zijn we beland. Haagse zomerradio, zolang de rozen bloeien. Je scheept in. Je bent meteen waar je wil zijn. Dit is Black M.

0: dit nog te betekenen?
1: Zie je deze niet?
0: Nee, absoluut niet.
2: Nappie.
0: Wie is Nappie?
3: Napoleon! Hoe is het toch mogelijk dat je die nou niet kent, bekende Frans? Want je moet eens wat meer boeken lezen en dan weet je ook iets van hysterische figuren, maar je weet van niks. Want je leest geen boeken, je kent ook...

0: Dat land waar jaarlijks 6,5 miljard baguettes worden verkocht.
1: Ja.
0: Franse CBS gebeld, die hebben het allemaal bevestigd. Dat land met ruim 67, bijna 68 miljoen inwoners. Daar is dit programma vanmiddag aanbeland. Je hoorde Christine and the Queens, eigenlijke naam Rahim Retsar. Ze is geboren in Nantes, in Frankrijk uiteraard. En daarvoor Sur ma route van Black M. Op het half uur in dit programma hoor je het nieuws met zo dadelijk nieuws over de bosbranden die gewoed hebben in Frankrijk. Daar zijn twee 18-jarigen voor aangeklaagd. Meer dan 700 kilometer file op de Franse wegen, maar nog geen Zwarte Zaterdag is het geweest, want die wordt pas in augustus verwacht. Verder hoor je het coverhoekje, zo aan het eind van elk uur heel veel leuke Franse covers. En de geschiedenis van Frankrijk hebben we ook nog in anderhalve minuut weten samen te proppen. Dus het is een zeer dicht programma vanmiddag. Je radio kleurt geel-groen, maar ook rood-wit-blauw. Fransen zijn allemaal op vakantie sinds 14 juillet, dus wij doen graag een schepje daarbovenop. Klimaatneutraal op reis, dat is wat dit programma je brengt. Geen stress, niks inpakken, je hoeft niks te regelen. Je zet je radio gewoon aan en je bent er. En Christophe Willem, die zingt over het product van het jaar. Produit de l'année.

En dan had ik over die baguette. Maar ik lees hier ook nog dat er 1500 soorten kaas worden geproduceerd in Frankrijk. Het is wel het land van lekkernij, hoor. Carbon tout va changer. Alles gaat veranderen, want je houdt het niet tegen. Aya Nakamura dan, geboren in Bamako, Mali. Zij zingt 42

Zee, strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Stressvrij op reis, geen files of wachtrijen. Stap in bij Haagse Zomerradio.

0: Den Haag FM met af en toe een Franse klassieker. Je hoorde Images en Les Démons de Minuit. Als je van meer moderne muziek houdt, nou, dan staat er voor je hardstyle klaar, hoor, in de Franse sferen. Jazeker wel, na het nieuws van 14:30.
1: Dit is Haagse Zomerradio, buitenlands nieuws.
0: Terwijl brandweerlieden in het bos van Fontainebleau ook dit weekend een handvol hebben aan het bestrijden van de grote natuurbrand, is het onderzoek naar de oorzaak in volle gang. De Franse justitie vermoedt dat het vuur ten zuidoosten van Parijs is aangestoken. Eerder werd bekend dat er 6 mensen waren aangehouden. 2 van hen zijn nu aangeklaagd, zo schrijven Franse media. Een van hen is een 18-jarige medewerker van de vrijwillige brandweer. Hij zou eerder hebben verteld dat hij wat takjes in brand had gestoken met een aansteker en benzine. Later zou hij die verklaring hebben ingetrokken. Hij is geschorst bij de vrijwillige brandweer, waar hij nog geen jaar actief was. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Volgens Franse media heeft hij gezegd dat hij niet weet wat hem bezielde. In Frankrijk was het de afgelopen tijd extreem heet, waardoor veel natuurgebieden erg droog zijn en het risico op natuurbranden groot blijft. Mensen worden er daarom al een tijd op gewezen om extra voorzichtig te zijn met vuur in de natuur. Met een filepiek van 708 kilometer was het gisteren zeer druk op de Franse wegen. De filelengte in Frankrijk bereikte rond 12 uur de piek, voornamelijk op de A7 die naar het zuiden loopt. Daar was sprake van ongeveer 170 kilometer file, vooral bij Valence stond het vast. Het verkeer liep tot de avond moeizaam en ook vandaag wordt drukte verwacht aan de Normandische kust, de Atlantische kust en ook in de regio Auvergne-Rhône-Alpes en ook bij het doorkruisen van het Centraal Massief. En eigenlijk overal, ook aan de Middellandse zeekust, is het druk op de wegen. Het deel van de beroemde Route du Soleil, de A6, dat enkele dagen afgesloten was vanwege de bosbranden bij Fontainebleau, is sinds donderdagavond weer open voor het verkeer. Na 4 eeuwen komt er een eind aan een grensconflict tussen het Nederlandse Koninkrijk en Frankrijk op Sint Maarten. Er was nooit een duidelijke grens en dat leidde al jaren tot geschillen. Het Franse parlement heeft donderdag een voorstel uit 2023 aangenomen, waarmee een grens op het Caribisch eiland wettelijk wordt vastgelegd. Het Koninkrijk van Nederland uiteraard moet de overeenkomst nog wel bekrachtigen voordat de wet in werking treedt. Het draait om de open grens tussen het zelfbesturende Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, net als Aruba en Curaçao, maar ligt niet in de EU. Toch bewegen inwoners zich dagelijks vrij tussen beide gebieden, ondanks het feit dat ze onder verschillende douane, immigratie- en belastingstelsels leven. De met potlood getekende grens van ongeveer 10 kilometer dateert uit 1648. Frankrijk en Nederland kwamen toen overeen om het eiland te verdelen, maar spraken nooit een precieze grens af. In de loop der eeuwen ontstond er een feitelijke grens, maar tot de dag van vandaag zijn er geschillen over vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Zo bleef het onduidelijk waar de grens liep bij het dorpje Oysterpond. Ook waren Frankrijk en Nederland het niet eens of de hele baai bij het Nederlandse gedeelte hoorde of slechts een deel. De roep om concrete regels werd pas opgepakt na orkaan Irma in 2017. Daarbij werd meer dan 95% van de gebouwen op het eiland verwoest. Dan even de Tour. In de Tour staat vandaag een rit van bijna 184 kilometer op het programma. Van Champagnole naar het plateau van Solaison. De rit startte met een klim naar 1400 meter. Dan een lange afdaling, zitten ze nu in trouwens. En daarna nog 3 korte klimpartijen. 50 kilometer voor de finish start een laatste beklimming naar 1100 meter. Met in de laatste 9 kilometer een steile wand waar de wind gemeen kan waaien. En dan klimmend tot het plateau waar de finish ligt op 1508 meter. Wat temperaturen in Annecy is het 31 graden, in Fréjus 31 graden, Lyon ook 31 graden, Lille is het iets koeler met 22 graden en in Marseille is het 33 graden.
1: Den Haag FM 92.5.

0: altijd instructies van de programmaleiding. Die zeggen, zomerradio is allemaal leuk, Jeroen. Maar draai nou niet alleen maar van die oude meuk, alsjeblieft, hè. Het is wel Den Haag FM, tenslotte. Hé, hey, maar Den Haag FM, thuis van alle muzikale markten, joh. De Benet en voix sur ton chemin. Zet maar af, jongens. Dat is een stukje techno-geweld van je welste op jouw zender. Het nummer komt trouwens oorspronkelijk, dat kinderkoor dat je hoorde, uit een Franse film, Le Choriste, uit 2004. Je hoorde het hele koor van Le Petit Chanteur de Saint-Marc. Maar ja, dit is in 2023 heftig gecoverd door DJ Bennett. Haagse Zomerradio, daar ben je rechtstreeks mee verbonden, rechtstreeks mee beland. De geschiedenis van Frankrijk, want dan wil je ook wat meegeven in dit programma tenslotte. Het land waar elke kilometer een nieuw hoofdstuk vertelt. Van de krijtrotsen in Normandië tot de zonovergoten wijngaarden van de Provence. Achter elk landstrap schuilt hier een geschiedenis van meer dan 2000 jaar. Lang voordat de eerste kastelen verrezen, woonden hier de Galliërs, tot Julius Caesar arriveerde en Gallië onderdeel werd van het machtige Romeinse Rijk. Wegen, steden en aquaducten vormden de basis van het Frankrijk dat langzaam ontstond. In de middeleeuwen groeiden indrukwekkende kathedralen uit boven dorpen en koningen die werden allemaal steeds machtiger in het land. Maar de geschiedenis kende ook donkere tijden. De 100-jarige oorlog waarin Jeanne d'Arc uitgroeide tot een nationaal symbool van moed en hoop. Daarna volgde de pracht van Versailles, waar zonnekoning Louis XIV zijn rijk vanuit ongekende luxe bestuurde, tot het volk in 1789 opstond. De Franse revolutie veranderde niet alleen Frankrijk, maar eigenlijk de hele wereld. Hè? Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Liberté, égalité, fraternité. Het werd het nieuwe ideaal in de wereld. In de eeuwen die volgden liet Napoleon zijn stempel achter op Europa, doorstond Frankrijk twee wereldoorlogen en groeide het uit tot een moderne republiek. Vandaag proef je die rijke geschiedenis nog altijd, ook in de Chartreuse trouwens. In oude vestingsteden, in sfeervolle marktpleinen, kronkelende straatjes waar het verleden en heden moeiteloos samensmelten. Ja, Frankrijk, dat is veel meer dan een vakantiebestemming. Het is een reis door de tijd waar iedere bocht in de weg een nieuw verhaal onthult. Het verhaal van de natie. Of je nou uit het noorden of het zuiden komt. Wij kennen elkaar. On se voit. On se connaît.
1: On se voit. On se connaît. Quand nos regards se croisent, on s'attire. On se promet. Les plus belles phrases, je te dirai. Que moi la préface, je la connais.

Mathilde muziek. Zit ik weer in de drank, hè? Oh, wat lekker dit, zeg. Hangmat muziek mag ook. Hangmat met een cocktail, dat is nog veel beter. En hey, het is Nederlands. Ach, echt waar. Eva sur scène, noemen ze zich. Het is een jazzcombootje bestaande uit zangeres Eva Scholte en de broers Thomas en Max Baggerman op gitaar. En dan hoor je Jort Terwijn op de contrabas. Poem, poem, poem, poem, poem. Daar ben ik jaloers op. Ik zou heel stiekem wel... luchtcontrabas, dat kan ik wel. Une belle histoire. En ja, is dat dan een cover of is het gewoon een ander uitgebracht nummer? Dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld met covers. Maar we zijn aanbeland. De koffers zijn gepakt in het coverhoekje van Haagse Zomerradio. Met een paar hele leuke covers voor je klaarstaan. Onder andere een van die coverbingo's die in alle talen beschikbaar is. Ga ik je zo dadelijk meer over vertellen. Wat je niet hoort trouwens is bijvoorbeeld deze. Après toi, Vicky Leambros. Hoor je niet, want dat valt dan onder die categorie toch de oude meuk. Oh, er is er nog eentje die je niet hoort. Deze. Dave. Oh ja. Ja, even meezingen met z'n allen, jongens. Dansen. Hoor je ook niet voorbij komen. Maar wat je wel hoort, dat is Verdammt, ik liep dich in vier talen.

Dreams. Voor wie vorige week luisterde, die hoorde dat Rico van Nierop toen de uitdaging aanging met mij. Want die draaide een Urdu-versie van Sweet Dreams aan het eind van zijn programma. En dat leidde ertoe dat er ook een Franse versie door mij is opgedoken. De dame in kwestie heet Sylvie Vartan. En je hoorde Déprime, dat is dan de Franse hertaling van dat nummer van de Eurythmics. Ken je nog Sting met Englishman in New York? Oh, oh. Oh ja. I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Is daar een Franse versie van, vraag je af? Hey, we zijn in het coverhoekje beland, hè? Niet voor niks. Tikken Jaffa Colli heet hij. En zijn versie is getiteld Een Afrikaan à Paris.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedendag, ik ben Jolanda Baaiens. Steeds meer transportbedrijven uit Den Haag en omgeving gaan failliet. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel die Omroep West heeft opgevraagd. Vorig jaar gingen er 8 transportbedrijven failliet. Dit jaar zijn het er tot nu toe al 17. Volgens de transportsector komen bedrijven in de problemen door stijgende kosten, zoals de prijs van diesel en ook de vrachtwagenheffing. Volgens vakbond FNV zijn het vooral kleine transportbedrijven die het moeilijk hebben. Zij hebben vaak weinig financiële ruimte en moeten brandstof soms maanden voorschieten. Na de ontmanteling van een drugslab mochten gisteravond alle bewoners van de Meidoornstraat weer naar huis. In totaal zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd omdat er gevaarlijke stoffen konden vrijkomen. Inmiddels mag er ook weer overal worden geparkeerd. Eerder werd al bekend dat er 4 mannen zijn aangehouden in deze zaak. Grote hoeveelheden vermoedelijk vervalste merkkleding, schoenen en tassen zijn in beslag genomen in een loods aan de IJzerwerf. De politie viel de loods gistermiddag binnen en voerde de spullen af in een vrachtwagen. Er is nog niemand aangehouden en later wordt besloten wat er met de namaakartikelen moet worden gedaan. Waar haal je in Den Haag het goedkoopste ijsje? Nou, die prijzen die lopen behoorlijk uiteen. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep West langs 100 ijssalons in de regio. Hier in de stad betaal je gemiddeld rond de €2,25 voor een bolletje schepijs. De duurste ijssalon is in het centrum van de stad en daar kost een bolletje €3,50. Volgens de eigenaar betaal je daarvoor bijzondere smaken en ingrediënten van over de hele wereld. Wie goedkoper uit wil zijn, die moet de stad uit. In Nieuwkoop kost een bolletje ijs €1,50. Kijken we nog even naar het weer. Er is veel bewolking, soms een opklaring en kans op een lichte bui. De temperatuur ligt zo rond de 19 graden. Aan de kust staat een vrij krachtige noordwestenwind. Die kan oplopen tot windkracht 5 tot 6. Morgen blijft het droog, mogelijk zonniger, maar de wind die blijft stevig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu, Haagse Zomerradio met Jeroen Bijl.
4: Dit programma serveert vanmiddag gratis bolletjes muzikaal ijs.

0: Veel Noord-Afrikaanse invloeden in de Franse popmuziek. En daar houdt dit programma van alle muzikale markten thuis. Je hoorde Galette en C'est la vie. Zit hier een vent met een gitaar trouwens. Wat wil u?
1: Oh, even zingen. Oké. Okay.
2: Comme un cœur dans une cathédrale. Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Et bien, tu

0: Ja, hij is alweer weg.
1: Haagse Zomerradio.
0: Hé, hey, maar dat was... Dat was Gérard Lindelman zelf. Zomaar hier in het programma. Hoorde je het? Nou ja, Haagse Zomerradio op weg in Frankrijk. Het land van Tour de France. Het land van allerlei lekkernijen. Kaas hebben we het al over gehad. Trouwens, zo dadelijk in het nieuws zit ook iets over kaas. Er is een grote partij kaas gestolen namelijk in Frankrijk. Een gemiddelde Fransman eet 6,5 slak per jaar. Nou, ik hou van veel, maar die escargot die laat ik altijd... weet je, escargot maar go. Ga, weg. Nee, niet. Vooral tijdens de feestdagen is het trouwens een delicatesse. Niet zozeer in de zomer. Oh, en als je in Frankrijk bent, we hadden het al over baguettes in het vorige uur. Leg hem nou nooit ondersteboven op tafel, want dat brengt volgens Fransen ongeluk. Ja, dus je moet hem altijd recht op tafel en dan snijden. Anders weet je niet wat er gebeurt, hè? Haagse Zomerradio, rechtstreeks verbonden met een reisbus die toert over de Franse binnenwegen. Want wij vermijden de grote snelwegen. Daar is niet leuk. Het uitzicht hier is veel lekkerder, joh. Kijk eens uit je raam. Je ziet bergen voorbij komen. Daar een riviertje. En dan zo'n klein restaurant waar we even de benen kunnen strekken. En een menu de jour naar binnen werken. Met misschien een klein glaasje witte wijn of chartreuse.
1: Omdat je radio er ook wel eens uit wil.

waggelend in je hangmat. Laat dit programma je even helemaal wegdromen. Kijk met mij naar boven. Daar is niets dan blauwe lucht. Hé, en dat treft. Want dit nummer heet Soleil Bleu. Uitvoerende artiest. Bleu Soleil.

Leuk bandje was dat. Arcadian en Polaroid hoorde je. Ze bestaan trouwens niet meer. Waren van 2015 tot 2020 groot in Frankrijk. Maar ja, je kunt ze alleen nog horen op de radio. Je kunt er niet meer naartoe. Haagse Zomerradio, daar ben je rechtstreeks mee verbonden met zo dadelijk het nieuws van 3:30. Met nieuws over... Kan die mug weg, joh. Dat is met die zomergeluiden ook. 20.000 kilo emmentaler kaas is van een vrachtwagen gevallen op de Franse snelweg. Doden gemeld door het onweer in Frankrijk. Ook nog even naar Spanje kijken we vanwege de hitte en de bosbranden daar. En er was nog meer nieuws. Even kijken, een hele stapels nieuws hier, joh.

Dit hebben we al gehad. Dit was de Tour de France, hebben we het ook al over gehad. Oh ja, als je naar Antibes en Juan-les-Pins gaat, moet je even opletten, want er wordt enorm gestolen op het strand. Dat hoor je allemaal zo dadelijk verderop in dit programma. Eerst een plaat die begint een beetje als dit programma, met allemaal afgestem op de radio. Hier, luister. Eens zoeken, ja, het zit in die plaat. Ik heb het niet bedacht, hoor. Dit keer. Allianz Ethnique. Zo dadelijk als we afgestemd zijn, hoor je ze. Met respect.

een van de allergrootste artiesten in Frankrijk. Haar naam Mylène Farmer. En je hoorde C'est une belle journée, wat zoveel betekent als het is een hele mooie dag. Op weg naar het nieuws van 3:30 in Haagse Zomerradio. Als we toch in een hele mooie dag beland zijn, dan gaat alles goed, hè? Ja. Het begin was even opstarten, maar daarna ging alles goed. Nou, dat fenomeen bezingt Alonso. In 2022 had hij een hit met...

0: Dit is Haagse Zomerradio, buitenlands nieuws.
1: Frans nieuws wel te verstaan, het is bijna 3:30. Op de weg van Beieren naar Parijs is een vrachtwagenlading Emmentaler kaas verdwenen. Het gaat om zo'n 20.000 kilo met een waarde van 80.000 euro. De Emmentaler was volgens persbureau DPA afkomstig van een kaasmakerij in het Duitse Bayreuth. Vandaar werd de lading in een vrachtwagen gezet die naar een plek in Frankrijk zou rijden. Hoewel de kaas wel degelijk werd ingeladen en vervoerd, kwam de lading nooit aan in Frankrijk, aldus de politie. Onduidelijk is wat er precies gebeurd is. De vervoerder zegt de levering te hebben uitbesteed aan een onderaannemer die het bedrijf online had benaderd. In Frankrijk zijn twee mensen om het leven gekomen als gevolg van de zware onweersbuien. In het zuiden van Spanje krijgt de brandweer bosbranden intussen moeizaam onder controle, bij temperaturen die daar oplopen tot boven de 40 graden. In Frankrijk koelde het deze week na een extreem hete periode wat af, maar dat ging gepaard met zware onweersbuien. In het centrum en het oosten van Frankrijk kwamen twee mensen om het leven doordat een boom omviel na een blikseminslag. Volgens de Franse netbeheerder Enedis kwamen 53.000 huishoudens zonder stroom te zitten, vooral in de regio's Auvergne-Rhône-Alpes in het zuidoosten en Nouvelle-Aquitaine in het zuidwesten viel bij veel mensen de stroom uit door het noodweer. Sinds vrijdag is de atmosfeer weer rustiger en is code oranje, die eerder van kracht was, nu afgeschaald. Op andere plekken in Europa leiden vooral de hitte en droogte tot gevaarlijke situaties. In het zuiden van Spanje probeert de brandweer met 30 blusvliegtuigen een grote bosbrand onder controle te krijgen. Ook in het noordoosten van Spanje en in de buurt van Madrid woeden bosbranden. In de regio's Andalusië en La Mancha wordt het vanaf vandaag weer heet. Op sommige plekken kan het 44 graden worden. En dan Italië, daar geldt vanaf zaterdag code rood in 19 steden. Dat is deze week al bekendgemaakt. Als je op vakantie gaat naar de Côte d'Azur, dan wees extra alert. Het aantal diefstallen op de stranden van Antibes en Juan-les-Pins is flink gestegen. Lees waar je op moet letten. Bezoekers van de stranden van Antibes en Juan-les-Pins die merkten de afgelopen dagen een opvallende toename van het aantal diefstallen, vooral tijdens drukke momenten en zwempartijen. Volgens het lokale politiebureau worden in het bijzonder mobiele telefoons uit onbeheerde tassen en strandstoelen buitgemaakt. De situatie leidt tot een oproep tot verhoogde waakzaamheid aan zowel vaste bewoners als vakantiegangers wanneer ze hun spullen achterlaten om te zwemmen. Niet alleen strandbezoekers lopen risico, ook op parkeerplaatsen nabij het strand is het aantal pogingen tot autokraak en diefstal uit voertuigen gestegen. Zowel de politie als het gemeentebestuur maken zich ernstig zorgen over deze ontwikkelingen. Begin juli sprak de burgemeester van Antibes zijn frustratie al uit over de langdurige golf van strand- en autodieven. En pleitte hij tijdens een gemeenteraadsvergadering voor striktere regelgeving rond de strafbaarheid van minderjarigen die er vaak achter zitten. Als reactie op recente incidenten werkt de gemeente aan een tweede ronde van camerabewaking bij de stranden. De Franse tarweoogst, de grootste van Europa, die krimpt dit seizoen naar verwachting doordat een reeks hittegolven de opbrengst verlaagt. De totale graanproductie wordt voor het seizoen dat deze maand is begonnen geraamd op 32 miljoen ton. Dat is 4% minder dan vorig jaar en ook lager dan het langjarig gemiddelde. Dat staat in een rapport van het Franse Landbouwministerie. Het is een nieuw teken dat de hittegolven die Frankrijk en een groot deel van West-Europa sinds mei teisteren schade hebben aangericht. Door de hitte kan er ook tot een derde van het Franse maïsoogst zijn beschadigd. De tegenvallende oogst komt op een moment dat boeren te maken hebben met hoge kosten voor kunstmest en brandstof als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De droogte zet ook Nederlandse gewassen als aardappelen, uien, koolsoorten en fruit onder druk. Even heel kort de Tour de France. Het is de 15e etappe vandaag, een rit van 184 kilometer. De rijders zijn inmiddels over de helft, zitten momenteel wat lager en gaan zo dadelijk nog doorklimmen naar het plateau de Solençon. Dat ligt op 1508 meter. Dan wat temperaturen in Frankrijk. In Bergerac is het 35 graden. In Cannes is het 31 graden. In Lyon is het 31 graden. En in Montpellier is het 36 graden.
0: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse Stadsradio. 100% Haag. Deze zomer Haagse Zomerradio. Met Jeroen

0: Paltje van Haver. Maar wij mogen Stroomaaien zeggen. Jorde, alors, on danse. Ken je die nog? Och, och, och.
1: Haagse Zomerradio presenteert de top 5 in...
0: Frankrijk uiteraard. In dit programma hoor je elke week de top 5 van het land... waar wij doorheen toeren met onbegrensde snelheid... en op niets dan muzikale brandstof. Vandaag dus in Frankrijk de top 5. Volgende week de nummers 3, 2 en 1. Vandaag 5 en 4 heb ik voor je. Op 5 treffen we aan Dizzy's en Theodora. Dizzy's is een 48-jarige rapper. Die heet eigenlijk Serine Mbaigui. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Hij is geboren in het Franse Amiens, heeft Senegalese roots. Hij brak in 2000 door, toen nog als Dizzy's La Peste. Maar dus nu afgekort, kortom, tot Dizzy's. Melodrama, dit nummer, is een wat ouder nummer. Het is uitgebracht al in september vorig jaar. Het gaat over een relatie die eindigt en de spijt en misverstanden die daarbij komen kijken. Het heeft een poot de Franse charts aangevoerd en staat dus momenteel nog steeds genoteerd op nummer

0: Yo. Hoe lekker. Nummer 4 op dit moment in Frankrijk. Je hoorde Gambi. En het nummer heet René Cauvilla. Gambi die groeide op in de buurt van Parijs. Is al jaren een vaste waarde in de Franse hitlijsten. In eerdere edities van Haagse Zomerradio troffen we hem ook al aan in de top 5. Dit is een hele korte track, 2 minuten. Kwam uit in april en ondanks de korte duur, zoals het dan heet, werd het toch een grote hit. De naam René Cauvilla verwijst naar een luxe Italiaans bling bling hoge hakkenmerk. Waarmee Gambi dus rapt over de wereld van succes, geld en status.
1: Haagse Zomerradio presenteert de top 5 in
0: Frankrijk was dat dus, de nummers 5 en 4. Volgende week heb ik de nummers 3, 2 en 1 voor je. Eerst even fitnessen op Corine. Beweeg, beweeg. Bouge, bouge.

0: FM. 100% Haags.
1: Qu'est-ce que c'est ça? Parce que, qu'est-ce que c'est?

typisch niets aan de hand plaatje in Zomerradio. Youssoufa heet hij. On se connaît, wij kennen elkaar. Franse Congolese rapper is hij trouwens. 46 jaar, hij is 5 jaar jonger dan ik. Hé, hey, daarmee verraad ik iets. En onze Cornet dus. En daarvoor zat er voor ook alweer. Even kijken hoor. Zoveel muziek. Oh ja, Corine met Bouge Bouge. Wij zijn beland in dat coverhoekje. Het allerleukste onderdeel van dit programma. Ken je nog Iggy Pop? Mag wel even, hè? Even een stukje Iggy Pop. Dat is altijd lekker. Zeg. Oh man. Misschien zo dadelijk raampjes open als ik naar huis rijd. Even keihard Iggy Pop aan. Komt zo dadelijk op de Franse link, hoor. Maar dit is het origineel, The Passenger. Iggy? Hij is er wel, hè? Oh, hij zit een chartreuse te drinken. Ja, hier komt-ie. I am the passenger. And I ride, and I ride. Ja, lekker is dat Iggy Pop. Maar er is zeker een Franse versie. En dan kan het ineens met een zuchtmeisje. En dan krijgt dat nummer een totaal andere kleur en een totaal andere sfeer. Een sfeer waarin je je mee laat voeren door Franse bochtige weggetjes. Luister naar het mooie stemgeluid van Berry, Le Passager.

0: tour à tour.
1: Voort gaat het. Voort over de Route du Soleil. Haagse Zomerradio neemt je gratis en heel belangeloos mee deze zomer naar Frankrijk. Het tweede vakantieland dat we aandoen met dus die Franse editie, Franse versie van Les Passagers. Maar dan zachter, aaibaarder zo gezegd. Als we toch in dat kofferhoekje beland zijn, Suzanne en Freek kennen we allemaal natuurlijk.
2: Oh ja.
1: En ja, daar is ook een Franse versie van. En dat is alweer aardig, want dat gebeurde in een Vlaams tv-programma Liefde voor Muziek. Een paar jaar geleden alweer. Clouseau was daarin te gast. En die dachten, ja, wij kunnen ook wel een versie van Goud uitbrengen. Dus wij starten de bus in deze laatste plaat van het coverhoekje. Toi et moi was wat Clouseau ervan maakte. Het is de cover van Suzanne en Freek.
3: Si je pouvais lire toutes tes pensées, savoir que tout est terminé. Après notre dispute hier soir, j'aurais dû le savoir. Les insultes, les verres cassés, j'entends toujours les portes claquer. La tristesse dans ton regard, tu me dis que t'en as marre. Tu me laisses abandonner ma nouvelle réalité. Peu de doute dans la tête, mais rien à faire, rien à changer. Tant de larmes, le cœur brisé, je regrette la nuit passée. De nouveau l'amour s'en va, peut-être c'est mieux comme ça.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
4: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
3: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm. Eentonig bijna. 29 graden maximaal. Het zakt in de nacht van woensdag naar donderdag naar 18 graden. Koeler dan dat wordt het niet. Donderdag bewolkter. In de middag kans op regen en maximaal 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
7: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
6: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm. Eentonig bijna. 29 graden maximaal. Het zakt in de nacht van woensdag naar donderdag naar 18 graden. Koeler dan dat wordt het niet. Donderdag bewolkter. In de middag kans op regen en maximaal 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
5: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
4: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm. Eentonig bijna. 29 graden maximaal. Het zakt in de nacht van woensdag naar donderdag naar 18 graden. Koeler dan dat wordt het niet. Donderdag bewolkter. In de middag kans op regen en maximaal 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
1: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
0: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm. Eentonig bijna. 29 graden maximaal. Het zakt in de nacht van woensdag naar donderdag naar 18 graden. Koeler dan dat wordt het niet. Donderdag bewolkter. In de middag kans op regen en maximaal 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

100% Haags. Den Haag FM. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: FM. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm. Eentonig bijna. 29 graden maximaal. Het zakt in de nacht van woensdag naar donderdag naar 18 graden. Koeler dan dat wordt het niet. Donderdag bewolkter. In de middag kans op regen en maximaal 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm. Eentonig bijna. 29 graden maximaal. Het zakt in de nacht van woensdag naar donderdag naar 18 graden. Koeler dan dat wordt het niet. Donderdag bewolkter. In de middag kans op regen en maximaal 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm. Eentonig bijna. 29 graden maximaal. Het zakt in de nacht van woensdag naar donderdag naar 18 graden. Koeler dan dat wordt het niet. Donderdag bewolkter. In de middag kans op regen en maximaal 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Does it specialize in Southwest?
1: Well, 20th century, 20th century.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm. Eentonig bijna. 29 graden maximaal. Het zakt in de nacht van woensdag naar donderdag naar 18 graden. Koeler dan dat wordt het niet. Donderdag bewolkter. In de middag kans op regen en maximaal 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

n'avoir pas connu que la mort triompher dans cette voie.

In het verleden belangrijk soldaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm. Eentonig bijna. 29 graden maximaal. Het zakt in de nacht van woensdag naar donderdag naar 18 graden. Koeler dan dat wordt het niet. Donderdag bewolkter. In de middag kans op regen en maximaal 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm. Eentonig bijna. 29 graden maximaal. Het zakt in de nacht van woensdag naar donderdag naar 18 graden. Koeler dan dat wordt het niet. Donderdag bewolkter. In de middag kans op regen en maximaal 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
1: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
0: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm. Eentonig bijna. 29 graden maximaal. Het zakt in de nacht van woensdag naar donderdag naar 18 graden. Koeler dan dat wordt het niet. Donderdag bewolkt er. In de middag kans op regen en maximaal 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.